0: Mijn handje doet een foe. Mijn handje doet een foe. Dat is zijn vader te plug. Om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje doet een foe. Mijn handje doet een foe. Dat is zijn vader te plug. Om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek. Die rode kwam mijn nek. O, bokke, jij kan maar lopen ketten. En de rende plek. Die rooi doek om mijn nek, die rooi doek om mijn nek. O, bokkie, jij kan maar lopen ketten onder een jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.

Ik heb de pelle en die eile is welly en hij maakt me altijd sterk. Sweet stellinganga. Sweet stellinganga. Ik ken een lani en ik kan je mandi en hij maakt me altijd sterk. Ik ken een lijn en ik ga je mandi en ik maak me altijd sterk.